0: Tra il 1933 e il 1945 il regime nazista e i suoi alleati presero di mira anche altri gruppi, tra cui rom, disabili, slavi, omosessuali e membri di alcuni gruppi religiosi e politici. La storia dell'Olocausto, dei rom e dei sinti rimane largamente sconosciuta al grande pubblico. Rimasero vittime del genocidio dei rom tra le 250.000 e le 500.000 persone, ossia tra un quarto e la metà della popolazione rom e sinti di prima della Seconda Guerra Mondiale. Il numero esatto non è noto, poiché molte famiglie delle vittime non denunciarono la scomparsa dei loro cari e i perpetratori cancellarono i registri delle uccisioni.
1: L'Olocausto, noto anche come Shoah, finì nel maggio 1945, quando le potenze alleate, tra cui Regno Unito, Stati Uniti, Unione Sovietica e Francia, sconfissero la Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale. Il 27 gennaio 1945 l'Armata Rossa liberò il campo di concentramento e di sterminio di Auschwitz. In una serie di offensive, gli alleati entrarono nei campi e liberarono i prigionieri sopravvissuti. Incontrarono e liberarono anche i sopravvissuti di quelle che sono passate alla storia come le marce della morte. In queste marce forzate, gruppi di detenuti dei campi di concentramento, ebrei e non, venivano evacuati a forza sotto stretta sorveglianza dei soldati delle SS.
0: Secondo l'ONU, è necessaria una sensibilizzazione sull'Olocausto e il genocidio per promuovere l'educazione alla cittadinanza globale, aiutare le persone a pensare in modo critico e diventare cittadini responsabili, consapevoli del valore della dignità umana e del rispetto per tutti, e liberi da ogni forma di pregiudizio.
1: L'Unione Europea vuole preservare la memoria di questi tragici eventi della storia europea e promuove iniziative per ricordare l'Olocausto. Inoltre, finanzia programmi per sostenere la ricerca sull'Olocausto. Nel dicembre 2015 la Commissione Europea ha nominato un coordinatore per la lotta all'antisemitismo. Nel 2018 l'Unione è diventata membro permanente dell'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto e il Consiglio ha adottato una dichiarazione sulla lotta all'antisemitismo e un approccio di sicurezza comune per proteggere le comunità e le istituzioni ebraiche in Europa. 3 anni dopo, nel 2021, anche la Commissione Europea ha adottato la prima strategia europea sulla lotta all'antisemitismo.
0: Il Parlamento europeo celebra ogni anno la Giornata internazionale della memoria dell'Olocausto e ha adottato numerose risoluzioni su antisemitismo, razzismo, xenofobia e altre forme di intolleranza, crimini d'odio e incitamento all'odio. Vediamone alcune.
1: Nel 2017 i deputati hanno adottato una risoluzione sulla lotta all'antisemitismo, incoraggiando gli Stati membri a promuovere l'insegnamento sull'Olocausto nelle scuole. Il Parlamento ha inoltre espresso preoccupazione per l'aumento dell'antisemitismo, sottolineando che il razzismo e la xenofobia non sono opinioni, ma crimini.
0: Una risoluzione dell'ottobre 2018 sull'aumento della violenza neofascista in Europa ha richiamato l'attenzione sul fenomeno della violenza contro gli ebrei e ha invitato gli Stati membri a contrastare la negazione dell'Olocausto, compresa la banalizzazione dei crimini commessi dai nazisti e dai loro collaboratori.
1: Nella sua risoluzione del 2019 sull'importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa, il Parlamento ha chiesto che l'istruzione promuova la diversità della nostra società e della nostra storia comune, includendo informazioni sull'Olocausto e sui regimi totalitari e autoritari che hanno causato tante sofferenze umane e violenza e hanno diviso l'Europa per mezzo secolo.
2: De Europese Ombudsman is een onafhankelijk en onpartijdig orgaan dat hulp biedt aan burgers, bedrijven en organisaties die problemen ondervinden met de administratie van de Europese Unie. Het onderzoekt gevallen van onbehoorlijk bestuur binnen de Europese instellingen en organen en doet dienst als tussenpersoon tussen burgers en de instellingen. De term ombudsman kan zowel verwijzen naar het orgaan als naar de persoon die aan het hoofd staat van dit onafhankelijk bureau. Het bureau van de Europese ombudsman brengt jaarlijks verslag uit aan het Europees Parlement over wat het heeft verwezenlijkt. Het Europees Parlement kiest de ombudspersoon voor een hernieuwbaar mandaat van 5 jaar. Sinds december 2024 is de Portugese Teresa Anjinho de Europese ombudsvrouw. Anjinho is een onafhankelijke deskundige op het gebied van mensenrechten en is academisch onderzoekster. Daarnaast is ze lid van het Comité van Toezicht van het Europees Bureau voor Fraudebestrijding, beter bekend als OLAF, en daarvoor was ze vice-ombudsvrouw van haar thuisland. Haar voorgangster, de Ierse journaliste Emily O'Reilly, bekleedde de functie sinds juli 2013. Maar wat verstaan we nu precies onder de term onbehoorlijk bestuur? Wel, hiermee verwijzen we naar administratieve onregelmatigheden, oneerlijke behandeling of discriminatie, maar het kan ook gaan om machtsmisbruik, een onjuist aanstellingsbeleid, het nalaten om op vragen te antwoorden of de weigering om toegang te geven tot informatie van algemeen belang. Klagers moeten wel eerst contact opnemen met de instelling in kwestie om te proberen het probleem op te lossen. Pas als de situatie onopgelost blijft, kunnen ze een beroep doen op de ombudsman. Klagers kunnen een verzoek indienen in een van de 24 officiële talen van de Europese Unie. Het is belangrijk om te weten dat de ombudsman een onpartijdig orgaan is en geen instructies ontvangt van overheden of organisaties. De ombudsman kan ook op eigen initiatief onderzoeken starten, maar niet voor zaken die al in een juridische procedure zitten. Het Hof van Justitie van de Europese Unie kan de ombudspersoon in uitzonderlijke gevallen uit zijn functie zetten. Dat gebeurt dan op vraag van het Europees Parlement wanneer de ombudspersoon niet meer voldoet aan de eisen voor de uitoefening van het ambt of een ernstige fout heeft gemaakt. Hoe komt de Europese ombudsman nu precies tussen beiden in een conflict? De eerste stap is de eenvoudigste. Als je een probleem hebt, kun je het proberen op te lossen door het voor te leggen aan de instelling in kwestie. Als dat niets aan de situatie verbetert, zal de ombudsman proberen om een minnelijke schikking te bereiken en zo tot een oplossing te komen. Lukt ook dit niet, dan kan de ombudsman aanbevelingen doen aan de instelling. Als de instelling die niet aanvaardt, kan de Europese ombudsman een speciaal verslag opstellen voor het Europees Parlement dat vervolgens de nodige maatregelen moet treffen. Om dit wat concreter te maken, kijken we naar een voorbeeld uit juli 2024. Toen heeft de voormalige ombudsvrouw Emily O'Reilly na 5 verschillende onderzoeken vastgesteld dat er sprake was van onbehoorlijk bestuur door het Europees Bureau voor Personeelselectie, ook wel EPSO genoemd. Het probleem had te maken met de manier waarop EPSO klachten over de online selectieproeven behandelde. Kandidaten klaagden over opstartproblemen, technische storingen op het platform en te lange wachttijden. In het kader van een van de onderzoeken deed de Europese ombudsman een concreet voorstel. EPSO kon onderzoeken of het de technische aspecten van een afgelopen proef, waaronder de werking van de verschillende programma's, met terugwerkende kracht kon analyseren op basis van de technische gegevens. EPSO zou er dan al het mogelijke aan moeten doen om deze functionaliteit als vereiste op te nemen in contracten met toekomstige leveranciers van online proeven. Bij de 4 andere onderzoeken vroeg O'Reilly aan EPSO om contact op te nemen met de klagers en samen op zoek te gaan naar een passende en rechtvaardige oplossing voor elk geval. Maar dat is nog niet alles. De Europese ombudsman is niet alleen actief bij specifieke klachten, maar kan ook proactief ingrijpen in meer algemene, strategische kwesties. In dat geval richt het orgaan zich op zaken van algemeen belang en onderzoekt het hoe goed de Europese instellingen en het democratisch besluitvormingsproces van de EU werken. Laten we weer even terugkeren naar ons voorbeeld van EPSO. Terwijl de 5 eerder genoemde onderzoeken naar klachten over de selectieproeven werden gevoerd, stelde de Europese ombudsman ook zelf een onderzoek in naar de manier waarop EPSO de online proeven inzet. In dit onderzoek bracht de ombudsman een aantal belangrijke bevindingen naar voren. De ombudsdienst raadde EPSO aan erop toe te zien dat de technische vereisten van de online proeven bepaalde kandidaten niet benadelen en hen niet verhinderen om mee te doen. Verder gaf de Ombudsdienst EPSO het advies om kandidaten duidelijke instructies te geven over hoe ze tijdens de proeven technische problemen kunnen oplossen en klachten kunnen indienen. Bovendien drong de Ombudsman aan op een herziening van de richtlijnen voor het indienen van klachten. Daarnaast suggereerde ombudsvrouw O'Reilly dat kandidaten de mogelijkheid zouden moeten krijgen om de proef in een testcentrum af te leggen, als EPSO geen gelijke kansen kan waarborgen bij online proeven. Het is belangrijk om te onthouden dat de Europese Ombudsman geen onderzoek kan doen naar klachten die betrekking hebben op nationale, regionale of lokale kwesties binnen de EU-landen, ook al hebben deze te maken met de Europese Unie. In zulke gevallen zijn de nationale of regionale ombudsdiensten de aangewezen instanties. Elk jaar behandelt het bureau van de Europese Ombudsman meer dan 700 klachten uit alle hoeken van de EU en opent het meer dan 350 onderzoeken. De ombudsman biedt niet alleen hulp aan burgers, maar ook aan bedrijven en organisaties die problemen ondervinden met de administratie van de Europese Unie. Daarmee is de ombudsman essentieel voor de goede werking van de EU.

Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europaal Radio, de webradio van het Europees Parlement.

Het idee is simpel. Elk jaar krijgen geselecteerde steden de kans om hun culturele leven in heel Europa en daarbuiten onder de aandacht te brengen. Maar hoe wordt een stad een culturele hoofdstad van Europa? Het proces begint 6 jaar van tevoren. Eerst bepaalt de Europese Commissie welke landen in aanmerking komen voor de titel. Steden in die landen doen vervolgens een aanvraag door een cultureel programma te presenteren. Een panel van onafhankelijke experts beoordeelt de aanvragen en selecteert 1 stad per land. Deze steden kunnen dan 1 jaar lang de titel van culturele hoofdstad van Europa voeren. Steden worden gekozen op basis van verschillende criteria, waaronder de kwaliteit van hun culturele programma, hun vermogen om het uit te voeren en de voordelen die het op de lange termijn kan opleveren voor de stad en haar inwoners. Bij de selectie maakt het niet uit hoe groot een stad is,

van het verhaal. Een culturele hoofdstad van Europa krijgt ook concrete steun. Steden ontvangen de Melina Mercouri-prijs ter waarde van 1,5 miljoen euro en worden aangemoedigd om andere EU-programma's te leren kennen, zoals Creatief Europa, dat de culturele en creatieve sectoren ondersteunt. Maar de waarde van de titel gaat veel verder dan het financiële aspect. Steden grijpen vaak de kans om hun internationale reputatie te versterken, buurten en openbare ruimte nieuw leven in te blazen en toerisme aan te trekken. En de invloed van de titel eindigt niet wanneer het jaar voorbij is. Neem Marseille-Provence bijvoorbeeld, een van de culturele hoofdsteden van Europa in 2013. Dat jaar trok de stad een recordaantal toeristen aan, 11 miljoen, wat de zichtbaarheid en het bereik ervan aanzienlijk verhoogde. Naast het stimuleren van toerisme heeft de titel de stad ook sterk veranderd. Marseille deed een aantal openbare ruimte herleven, zoals de waterkant van de stad, door nieuwe culturele locaties te openen en verschillende buurten opnieuw met elkaar te verbinden via cultuur. Veel van deze ruimtes zijn tegenwoordig nog steeds in gebruik en blijven zowel bewoners als bezoekers aantrekken. De programma's van de culturele hoofdsteden van Europa laten zien wat de Europeanen gemeen hebben en zijn tegelijkertijd een eerbetoon aan wat elke plaats uniek maakt. De visie gaat verder dan de lokale context en spreekt het publiek in heel Europa en daarbuiten aan. Steden kunnen naburige regio's bij hun activiteiten betrekken, hoewel één stad altijd het voortouw neemt en de verantwoordelijkheid draagt voor het programma. Een bijzonder symbolisch voorbeeld hiervan is de culturele hoofdstad van Europa 2025. Nova Gorica in Slovenië. De stad ontwikkelde een nauw partnerschap met Gorizia, de naburige stad in Italië, en voor het eerst deelden twee steden in twee verschillende landen de titel. Hoewel ze gescheiden werden door een grens, grepen ze de kans om gemeenschappen in Italië en Slovenië met elkaar te verbinden. In een toespraak die de audiovisuele dienst van de Europese Commissie beschikbaar heeft gemaakt, vierde de president van Italië, Sergio Mattarella, de gelegenheid met de volgende woorden. Naast Chemnitz in Duitsland werd Nova Gorica gekozen als culturele hoofdstad van Europa voor 2025. De Sloveense stad besloot samen met haar zusterstad, het Italiaanse Gorizia, een uitdaging aan te gaan. Zich presenteren als een grensoverschrijdende culturele ervaring. Hoewel cultuur per definitie geen grenzen kent, is het toch iets dat binnen een gemeenschap tot uitdrukking komt. Maar een gemeenschap die openstaat voor kennis, gedeelde verkenning en wederzijdse verrijking. De titel van culturele hoofdstad van Europa is duidelijk een unieke kans voor een stad en haar inwoners, dankzij de positieve culturele, sociale en economische invloed die de titel kan hebben. Heeft deze podcast je nieuwsgierig gemaakt? Misschien kun je dan onderzoeken hoe de Europese Unie cultuur ondersteunt op de plaats waar je woont of naartoe reist. Dit was een podcast van het Europees Parlement.

0: Wat onze politieke overtuigingen ook zijn, we beseffen allemaal dat de rechtstreeks algemene verkiezingen voor het Europees Parlement een historische stap zijn, die werd genomen op een cruciaal moment voor de volkeren van de gemeenschap. Alle lidstaten van onze gemeenschap staan voor drie grote uitdagingen, namelijk de uitdaging van vrede, de uitdaging van vrijheid en de uitdaging van welvaart. En het is duidelijk dat we deze alleen met een Europese aanpak het hoofd kunnen bieden.
1: Dit zijn de woorden van Simone Veil, toen ze in 1979 de eerste voorzitter van een rechtstreeks verkozen Europees parlement werd. Onder meer dankzij haar leiderschap werd het parlement de spreekbuis van alle burgers. Ze zette zich in voor de democratie, kwam op voor de mensenrechten en was er rotsvast van overtuigd dat de kracht van Europa in zijn eenheid lag. Meer dan 40 jaar later is haar nalatenschap nog steeds springlevend. Ook nu nog wordt de eenheid van de Europese Unie op de proef gesteld, onder andere door politieke spanningen, economische instabiliteit en conflicten aan de grenzen van de EU en daarbuiten. Toch blijft het streven naar vrede, vrijheid en welvaart centraal staan in de Europese identiteit en idealen. Je luistert naar een speciale reeks van onze podcast Geschiedenis en Feiten. In deze afleveringen vertellen we de verhalen van de mannen en vrouwen die Europa hebben gebouwd en vorm hebben gegeven aan de Europese waarden en identiteit. Dit zijn de moeders en vaders van Europa. We kunnen deze reeks niet beter beginnen dan met het verhaal van een erg bijzondere vrouw, Simone Veil. Ze wordt vaak de moeder van Europa genoemd en haar nalatenschap overstijgt de politiek. Ze baande de weg voor vrouwen in leidinggevende posities en is nog steeds een lichtend voorbeeld van moed en veerkracht. Simone Veil werd geboren op 13 juli 1927 in het Franse Nice. Ze behoorde tot een seculier Joods gezin. Haar eerste levensjaren werden gekenmerkt door leergierigheid en een sterke zin voor rechtvaardigheid, eigenschappen die haar ouders, André en Yvonne, haar bijbrachten. Maar haar kindertijd werd genadeloos onderbroken door de Tweede Wereldoorlog. Op 16-jarige leeftijd werd ze aangehouden door de Gestapo en samen met haar moeder en zus naar Auschwitz gedeporteerd. Zij overleefde de gruwel van de concentratiekampen, maar haar geliefde moeder, vader en broer niet. Deze traumatische ervaringen hebben vorm gegeven aan haar levenslange inzet voor mensenrechten, vrede en Europese eenheid.
0: Het gevaar bestaat er niet meer in dat we niet praten over de Holocaust, maar dat we er op de verkeerde manier over praten.
1: In 1946 trouwden ze met Antoine Veil en ze kregen samen drie zonen. Van 1949 tot 1953 woonde het jonge gezinnetje in Duitsland, waar Antoine bij het Franse consulaat werkte, eerst in Wiesbaden en later in Stuttgart. Sommige van haar vrienden verbaasden zich over die verhuizing, maar zij zag het als een kans.
0: We waren ervan overtuigd, als overwinnaars van 1945 geen snelle en totale verzoening met Duitsland konden bereiken, dan zouden we de wonden van een Europa dat al verscheurd was tussen het Oosten en het Westen nooit helen. De wereld zou dan afstevenen op een nieuw conflict dat nog verwoestender zou zijn dan de voorgaande.
1: Na haar terugkeer naar Frankrijk studeerde ze af aan de rechtenfaculteit in Parijs. In 1956 slaagde ze voor de nationale proef voor magistraten en ging ze aan de slag bij de Franse autoriteit voor het gevangeniswezen, een onderdeel van het ministerie van Justitie. Daar wist ze grote verbeteringen door te voeren wat betreft de omstandigheden in de gevangenissen en de behandeling van gevangenen. In 1964 was Veil directeur civiele zaken en kwam ze op voor vrouwenrechten. Ze hielp gelijke rechten voor moeders te waarborgen in juridische aangelegenheden binnen het gezin en ze zorgde ervoor dat vrouwen adoptierechten kregen. In 1970 werd ze aangesteld als secretaris-generaal van de Franse Hoge Raad van de Magistratuur. Ze had een indrukwekkende loopbaan, vooral als je bedenkt dat het toen nog moeilijker was om als vrouw je stem te laten horen in de politiek. Toen haar daarnaar werd gevraagd, zei ze het volgende.
0: Ik had vaak het gevoel een alibi-vrouw te zijn. Overal kreeg ik te horen, we geven vrouwen wel degelijk een stem. Kijk maar naar Simone Veil.
1: Van 1974 tot 1979 was ze de minister van Volksgezondheid van Frankrijk, onder premiers Jacques Chirac en Raymond Barre. In die functie drukte ze twee baanbrekende wetten door. De eerste in 1974 om voorbehoedsmiddelen makkelijker verkrijgbaar te maken en de tweede een jaar later om abortus wettig te verklaren, een erg omstreden thema waardoor Veil hevig onder vuur werd genomen. In die functie drukte ze twee baanbrekende wetten door. De eerste in 1974 om voorbehoedsmiddelen makkelijker verkrijgbaar te maken en de tweede een jaar later om abortus wettig te verklaren, een erg omstreden thema waardoor Vey hevig onder vuur werd genomen. Maar ondanks de uitdagingen leidde haar vastberadenheid tot een wet die sindsdien wordt gevierd vanwege de impact ervan op de rechten van de vrouw.
0: Vrouwen plegen nooit abortus met vreugde in hun hart. Vraag het hun maar. Het is altijd een drama. Het is altijd een drama en het zal altijd een drama blijven.
1: Maar daar hielden de bijdragen van Simone Veil niet op. In 1976 zorgde ze ervoor dat er een rookverbod werd ingevoerd op bepaalde openbare plaatsen en nam ze maatregelen om tegemoet te komen aan de behoefte op het gebied van gezondheidszorg in landelijke gebieden.
0: Europa is de hoop op vooruitgang.
1: In 1979, toen Simone Veil de eerste vrouwelijke voorzitter van het Europees Parlement werd, had Europa de verwoestende gevolgen van de oorlog nog steeds niet helemaal verwerkt. Het was een uiterst symbolisch moment. Een overlevende van de Holocaust, een Franse vrouw, iemand die in eenheid geloofde, kwam aan het hoofd te staan van een nieuw gekozen democratische instelling die bedoeld was om samenwerking over grenzen heen te bevorderen en te voorkomen dat de geschiedenis zichzelf zou herhalen. Europa was bezig met de wederopbouw en definieerde wat het inhield een verenigd continent te zijn na tientallen jaren van verdeeldheid en vernieling. Simone Veil was niet alleen de eerste vrouw aan het roer van een EU-instelling. Ze was ook de eerste voorzitter van een Europees parlement dat bestond uit leden die rechtstreeks door de kiezers waren gekozen in plaats van door de nationale parlementen. En zij stond in het middelpunt van die democratische transformatie. Tijdens haar voorzitterschap ontving ze als eerste vrouw ooit de prestigieuze Karelsprijs. Ook na haar ambtstermijn bleef ze toegewijd aan de Europese zaak. Eerst was ze ondervoorzitter en later voorzitter van de liberale fractie in het parlement.
0: Niemand van ons mag vergeten dat we op een dag zelf onderdrukt kunnen worden.
1: In 1990 werd Simone Veil benoemd als lid van de Tijdelijke Parlementaire Commissie voor de Duitse Eenwording, waar haar inzichten van onschatbare waarde waren. Als voormalig voorzitter van het Europees Parlement en overlevende van de Holocaust, wiens ouders en broer in een concentratiekamp waren gestorven, voegde ze een uiterst persoonlijke dimensie toe aan dit proces. Haar inzet voor Europese eenheid werd gevormd door haar overtuiging dat een verenigd Europa cruciaal was om een nieuwe wereldoorlog te vermijden. Al had ze zoveel verloren tijdens de oorlog, ze koesterde geen wrok tegenover Duitsland. In plaats daarvan speelde ze een rol in de beslissing om de Duitse hereniging te gebruiken als manier om de betrekkingen en harmonie tussen Midden- en Oost-Europa te verbeteren. De Commissie voor de Duitse Eenwording gaf de aanzet voor de top van Maastricht, die leidde tot het Verdrag van Maastricht, het oprichtingsverdrag van de Europese Unie. De grote voorzitter van het Europees Parlement, het geweten van de EU, een campagnevoerster tegen jodenhaat en verdedigster van vrouwenrechten. Haar boodschap over vrouwen en jodenhaat zijn ook vandaag de dag nog relevant. Dat waren de woorden van Antonio Tajani, een van de opvolgers van Simone Veil als voorzitter van het Europees Parlement. Veil overleed thuis op 30 juni 2017. Ze was 89. Ze heeft tot het einde van haar leven gestreden voor vrede, eenheid en mensenrechten. Ze heeft bruggen gebouwd tussen verschillende politieke meningen, ideologieën en landen. Ook nu nog belichaamt ze het motto van de Europese Unie, in verscheidenheid verenigd. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
2: Często słyszymy, że unijne przepisy uchwala się w Brukseli. Ale co się dzieje, gdy nie są one przestrzegane? Albo kiedy państwa nie mogą dojść do porozumienia co do ich znaczenia? Wtedy do akcji wkracza Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Trybunał Sprawiedliwości jest organem sądowym Unii Europejskiej. Ma on za zadanie gwarantować, że wszystkie państwa członkowskie jednakowo interpretują i stosują unijne prawo. Oznacza to, że wszystkie kraje, instytucje i przedsiębiorstwa przestrzegają tych samych zasad, a prawa obywateli Unii są chronione. Trybunał Sprawiedliwości ma siedzibę w Luksemburgu. W jego skład wchodzą dwa główne organy. Pierwszym z nich jest sam Trybunał. Wkracza on do akcji, gdy sądy krajowe nie są pewne, jak interpretować unijne prawo. Mogą one zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości o wydanie tzw. orzeczenia w trybie prejudycjalnym. Trybunał Sprawiedliwości analizuje też niektóre przepisy unijne, aby ustalić, czy należy je unieważnić, oraz rozpatruje odwołania wniesione przez tzw. sąd. I to właśnie sąd jest drugim organem, który wchodzi w skład Trybunału Sprawiedliwości. Rozpatruje on głównie sprawy wnoszone przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lub organizacje, zwłaszcza gdy kwestionują one decyzje unijnych instytucji. W Trybunale Sprawiedliwości zasiada jeden sędzia z każdego państwa członkowskiego Unii. Sędziów wspierają rzecznicy generalni, którzy przedstawiają niezależne opinie prawne, pomocne w wydawaniu orzeczeń. Posiedzenia sądu są otwarte dla publiczności i tłumaczone na wszystkie 24 języki urzędowe Unii. Pierwszym prezesem Trybunału Sprawiedliwości Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali był włoski sędzia Massimo Pilotti. W swoim przemówieniu inauguracyjnym w 1952 roku w następujący sposób opisał ducha tej instytucji. Sędziowie Trybunału Sprawiedliwości marzą tylko o jednym. O tym, aby okazać się godnymi zaufania pokładanego w nich przez państwa członkowskie, czyli aby całkowicie poświęcić się dobru wspólnoty. W jakich sprawach orzeka Trybunał Sprawiedliwości? Po pierwsze, rozstrzyga on spory prawne w sytuacjach, gdy państwa członkowskie łamią prawo Unii. Na przykład, gdy kraj Unii nie wdraża prawidłowo jakiejś dyrektywy. Po drugie, Trybunał Sprawiedliwości interweniuje, gdy zwracają się do niego o pomoc sądy krajowe. Jeżeli na przykład we Włoszech lub w Polsce sąd nie jest pewien, jak interpretować przepisy unijne, może poprosić Trybunał Sprawiedliwości o wyjaśnienie. Po trzecie, Trybunał Sprawiedliwości orzeka w sprawach, które dotyczą instytucji unijnych. Powiedzmy, że ktoś uważa, że parlament lub komisja przyjęły rozporządzenie naruszające prawa podstawowe. Osoba ta może zasygnalizować to Trybunałowi. Jeśli ten zgodzi się z jej twierdzeniem, może unieważnić zaskarżone przepisy. Jedno z najsłynniejszych orzeczeń Trybunału dotyczyło firmy Uber. W 2017 roku Trybunał stwierdził, że jest to przedsiębiorstwo transportowe, a nie tylko platforma cyfrowa. Zmieniło to sposób regulacji działań Ubera w Europie. Ale jak to się przekłada na Twoje życie codzienne? Jeśli robisz zakupy w internecie, pracujesz za granicą lub troszczysz się o prywatność swoich danych, przepisy unijne wpływają na Twoje życie. A Trybunał Sprawiedliwości dba o to, aby stosowano je sprawiedliwie. Orzeczenia Trybunału stanowią precedens. Kształtują politykę Unii, między innymi w takich kwestiach jak migracja, walka ze zmianą klimatu i prawa konsumentów. Następnym razem, gdy usłyszysz o ważnej decyzji Unii Europejskiej lub sporze sądowym o prawa cyfrowe, wiedz, że stoi za tym Trybunał Sprawiedliwości, instytucja, która broni praworządności w całej Unii. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
3: 8. marca praznujemo Mednarodni dan žena, s katerim vsako leto obeležimo dosežke žensk in opozorimo na njihove pravice. To je tudi priložnost za ozaveščanje o enakosti spolov, reproduktivnih pravicah in boju proti zlorabi žensk in nasilju nad njimi. Enakost med moškimi in ženskami je že od nekdaj ena od temeljnih vrednot in ciljev Evropske unije, vendar je še vedno nismo v celoti vzpostavili. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V današnjem prispevku bomo govorili o Mednarodnem dnevu žena in o tem, kako se Evropska unija bori za pravice žensk. Evropski voditelji so si za enakost spolov začeli prizadevati že dolgo pred nastankom Evropske unije, kot jo poznamo danes. Leta 1947 so podpisali rimsko pogodbo, v kateri so enakost spolov določili za temeljno vrednoto Evropske unije. Unija je odtlej sprejela številne zakone in priporočila za večjo enakost spolov. Predstavila je tudi dobre prakse in poskrbela za finančno podporo državam članicam za ukrepe na tem področju. Evropska unija je 28. junija 2023 ratificirala Istanbulsko konvencijo. Ta je ključna za odpravo nasilja na podlagi spola, vključno z nasiljem v družini. Evropski parlament si že od nekdaj močno prizadeva za enakost med ženskami in moškimi. Že leta 1984 v drugem parlamentarnem obdobju je namreč ustanovil stalni odbor za pravice žensk. Evropska unija je leta 2000 objavila listino Evropske unije o temeljnih pravicah, ki določa, da je treba zagotoviti enakost med moškimi in ženskami na vseh področjih. Da bi se razmere izboljšale v vseh državah članicah, je Evropski parlament sprejel posebne ukrepe. Poslušajmo, kateri so zadnji dosežki parlamenta na tem področju, še prej pa spregovorimo nekaj besed o enakosti spolov na delovnem mestu. Svet Evropskih skupnosti je leta 1975 sprejel načelo enakega plačila za ženske in moške. Čeprav to še vedno ni v celoti uveljavljeno, smo na tem področju precej napredovali. Aprila 2022 je parlament podprl predlog Evropske komisije o direktivi o preglednosti plač, v skladu s katero morajo podjetja sprejeti ukrepe za zmanjšanje razlik v plačilu zaradi spola in poskrbeti, da bodo zaposleni lažje primerjali plače. Ženske v Evropski uniji za opravljanje istega dela povprečno namreč zaslužijo 13% manj kot moški. Poslanci Evropskega parlamenta so sprejeli tudi nova pravila za boj proti spolnemu nadlegovanju na delovnem mestu, spodbujanje sodelovanja žensk v digitalnem gospodarstvu in spoprijemanje z digitalnim razkorakom med spoloma. Evropska unija je leta 2019 sprejela nova pravila za družinski dopust in dopust za nego, ter bolj prilagodljive delovne pogoje, da bi očete spodbudila k koriščenju družinskega dopusta in izboljšala stopnjo zaposlenosti žensk. Pogajalci parlamenta in sveta so junija 2022 dosegli dogovor o uravnoteženi zastopanosti spolov v upravnih odborih družb v Evropski uniji, ki kotirajo na borzi. Zdaj pa se pobliže seznanimo s spolnimi in reproduktivnimi pravicami žensk. Poslanci Evropskega parlamenta želijo zaščititi spolno in reproduktivno zdravje žensk, zato zahtevajo univerzalni dostop do varnega in zakonitega splava, kakovostno kontracepcijo in spolno vzgojo v šolah. Parlament je marca 2022 sprejel resolucijo o akcijskem načrtu Evropske unije za enakost spolov 3, ki je namenjen spodbujanju spolnega in reproduktivnega zdravja v državah članicah in zagotavljanju univerzalnega dostopa do povezanih storitev. Poslušajmo še, kako si Evropski parlament prizadeva za preprečevanje nasilja. Evropska unija je junija 2023, 6 let po njenem podpisu leta 2017, ratificirala Istanbulsko konvencijo o nasilju nad ženskami. Evropska poslanka in poročevalka o konvenciji je po glasovanju izrekla naslednje zmagovalne besede.
4: This is a historic vote. After 10 years, this European Parliament...
3: To glasovanje je zgodovinskega pomena. Evropski parlament je po 10 letih končno zagotovil varnost in svobodo žensk. To glasovanje je posvečeno milijonom žensk, ki so žrtve nasilja, ki so v nevarnosti in živijo v strahu. Povedali smo, da Evropa nasilje nad ženskami ne tolerira in da je Evropa odporna proti ruskim dezinformacijskim kampanjam in proti evropskim vrednotam.
4: Russian disinformation campaigns or anti-European values.
3: Pristop Evropske unije k Istanbulski konvenciji pomeni, da bo moralo preostalih 5 držav, ki so jo sicer podpisale, a še niso ratificirale, konvencijo izvajati in upoštevati. Te države so Bolgarija, Češka, Litva, Madžarska in Slovaška. Konvencija je začela veljati 1. oktobra 2023. Nasilje nad ženskami in dekleti je ena najpogostejših kršitev človekovih pravic na svetu. To velja tudi za Evropsko unijo. Vsaka tretja ženska v uniji je žrtev fizičnega ali spolnega nasilja, vsaka druga je žrtev spolnega nadlegovanja, vsaka 20. ženska pa je posiljena. Evropski parlament pozorno spremlja tudi razmere, v katerih živijo ženske v drugih državah, na primer v Afganistanu in Iranu, kjer ženske nimajo osnovnih človekovih pravic in živijo v stalnem strahu pred nasiljem. Poslanci so pozvali tudi k odpravi pohabljanja ženskih spolnih organov. Čeprav je od podpisa rimske pogodbe minilo že 70 let, Enakosti spolov še zdaleč nismo dosegli, a Evropska unija si ustrajno prizadeva, da bi enakost med moškimi in ženskami postala resničnost. Več podkastov je na voljo na Radio Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
5: Lux, gradam skana neakte, lukt fekana na horpe fiha fiha kuig. Isid sio na kuig skanan a feisonomiakt da gradam lukt fekana lux fiha fiha kuig. Animal, dahomi, flu, intercepted, agus Julie keeps quiet.
6: Is ganon dramatoile animal, is griegas is stuur in skanon or gregoch sofia exachu. Feigrian na Grega olivian an iran siam siachta in anad sira ilain in wil gachfad in sanarav dan sezoi trasorachta ganohoch. Si calia canara an grupa. Derer ma airean an sauvinias sio agus an brui bre dala maid. Lian an nianta ga trauma in a hana matar agus nachtar strachalt calia sa darachtas. Ach nur a chyrta na spot seil se a siul a rish, kafer lano ant a raiglas an sio.